0: werk en de eerste stappen te zetten voor een doorlopende betrokkenheid als actieve burgers. Active citizens.
1: En daar blijft het niet bij. Het Europees Solidariteitskorps omvat nu een gloednieuwe manier om je in te zetten, namelijk door humanitaire hulp te bieden. Dit betekent dat je niet alleen in de EU vrijwilligerswerk kunt doen, maar ook in gemeenschappen over de hele wereld, als onderdeel van een groeiend wereldwijd netwerk. Voor de gewezen eurocommissaris Tibor Navracsics, die verantwoordelijk was voor jeugdzaken, cultuur en sport, is het een belangrijke stap voorwaarts.
2: At a time of rising discord.
1: In een tijd van toenemende oneenigheid en groeiende culturele verschillen tussen landen en zelfs binnen gemeenschappen, is dit belangrijker dan ooit. We willen in deze periode consolideren wat we al hebben en daarop voortbouwen, met één belangrijke nieuwigheid. We stellen voor om ook vrijwilligerswerk voor humanitaire hulpoperaties te ondersteunen. Dit kan het begin zijn van een echte, wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers. Wat betekent dat in de praktijk? Als je tussen de 18 en 30 jaar oud bent, kun je je kandidaat stellen om deel te nemen aan projecten in meer dan 60 verschillende landen en gebieden. Al deze projecten zijn onderverdeeld per land, onderwerp en startdatum. Je vindt alles wat je nodig hebt op de Europese jongerensite. En als je niet zeker weet waar je moet beginnen, is er zelfs een quiz die je kan helpen erachter te komen welke activiteiten overeenkomen met jouw interesses. Je kunt je grofweg voor drie soorten projecten van het Europees Solidariteitskorps kandidaat stellen. Voor vrijwilligersactiviteiten, voor solidariteitsprojecten en voor humanitair vrijwilligerswerk. Belangrijk om te weten is dat het nieuwe gebied van humanitair vrijwilligerswerk openstaat voor kandidaten tot de leeftijd van 35 jaar. Alle opgesomde kansen op de website bevatten essentiële details, zoals de startdatum, de duur van het project en de deadline om je kandidaat te stellen. Onder elke projectsoort vind je belangrijke informatie over de criteria om in aanmerking te komen, de vereiste vaardigheden en natuurlijk ook wat voor soort werk je gaat doen. Om je kandidaat te stellen moet je meestal twee dingen opgeven. Een cv, waarin je niet alleen je formele ervaring, maar ook hobby's en groepsactiviteiten onder de aandacht kunt brengen. En een motivatiebrief, waarin je kunt uitleggen waarom het project belangrijk is voor jou. Elena Degan, de programmacoördinator van het Europees Solidariteitskorps, deelt het volgende advies over het belang van niet-formeel leren.
0: Het belangrijkste is om je vooral te richten op de motivatiebrief. Aangezien het gaat om vrijwilligerswerk, is het niet nodig om veel werkervaring te hebben. Je motivatie om je actief in te zetten op Europees niveau weegt veel zwaarder. Je hobby's, vorige ervaringen in groepsverband en persoonlijke interesses zijn vaak relevanter dan eventuele banen die je hebt gehad.
1: Na je kandidatuur te hebben ingediend en als je op de shortlist staat, neemt de desbetreffende organisatie contact met je op. Dan vindt het gesprek plaats. Je komt er alle details te weten over je project, zoals de werkomstandigheden, het nodige papierwerk, de reisvergoeding die je zult krijgen, de visumvereisten en zelfs waar je zult wonen. Zodra alle details zijn vastgelegd en je ja hebt gezegd, gaat je reis officieel van start. Je wordt daarbij ondersteund door het zogenoemde vangnet van vrijwilligers. Dat vangnet is samengesteld uit organisaties en mensen die jou als vrijwilliger gedurende het hele proces gaan helpen. Het ondersteunende netwerk omvat de uitzendende organisatie in je thuisland die je helpt bij de voorbereiding, voorziet in opleidingen en het project goedkeurt. De gastorganisatie die je ontvangt en je accommodatie, maaltijden, een kleine vergoeding en reisondersteuning biedt. Een lokale mentor om je wegwijs te maken in een nieuwe cultuur en je te helpen uitdagingen te overwinnen. En het desbetreffende nationale agentschap, dat erop toeziet en controleert dat alles aan de normen van het Europees Solidariteitskorps voldoet. Je staat er dus niet alleen voor. Zodra je ter plaatse bent aangekomen, werk je meestal zo'n 30 à 38 uur per week. Maar het Europees Solidariteitskorps gaat over meer dan alleen werken. Het is een hele beleving. Deelnemen aan een project van het Solidariteitskorps is een volledige culturele onderdompeling. Het gaat om een gevoel van verbondenheid met lokale waarden en met de waarden van de EU. Heb je hulp nodig met de lokale taal? Geen probleem, want je krijgt toegang tot een online platform voor taalondersteuning, met gratis cursussen in alle officiële EU-talen. Om je te helpen installeren en het meeste uit ervaring te halen, krijg je ook begeleiding en ondersteuning in twee belangrijke fasen. Bij aankomst krijg je een gerichte opleiding en daarnaast is er ook een tussentijdse evaluatie gepland. Tijdens de opleiding bij aankomst ontmoet je andere vrijwilligers, bouw je een ondersteunend netwerk op en krijg

0: frustrerende situatie terecht. Hoewel hij als houder van een Duitse gehandicaptenkaart bepaalde voordelen zou moeten genieten, kreeg hij een boete van de Oostenrijkse autoriteiten omdat hij niet snel genoeg een tolvignet had gekocht. Dit verhaal is een voorbeeld van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd wanneer ze tussen EU-landen reizen, omdat hun status onvoldoende wordt erkend. De EU wil dit probleem aanpakken en voert daarom binnenkort een Europese gehandicaptenkaart in. Deze zal voor personen met een handicap dienst doen als erkend bewijs van hun status en moet zo helpen het vrije verkeer binnen de EU voor hen te vergemakkelijken. In deze podcast zullen we het hebben over de invoering en mogelijke impact van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.
1: Uit statistieken van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 1 op de 4 volwassenen in de EU een handicap heeft. Dit opmerkelijke cijfer laat zien hoe belangrijk het is om werk te maken van de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd. De invoering van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart is een mijlpaal in de ontwikkeling van EU-wetgeving voor mensen met een handicap. Deze kaarten zijn een voortzetting van eerdere initiatieven op dit gebied en zijn ontworpen om de toegankelijkheid te verbeteren en inclusie te bevorderen. Er zijn in het bijzonder lessen getrokken uit 2 bestaande initiatieven. Het proefproject voor de Europese gehandicaptenkaart, dat sinds 2016 in 8 deelnemende EU-landen loopt, en de bestaande Europese parkeerkaart voor personen met een handicap, die in 1998 voor de hele EU in het leven is geroepen. Helaas wordt de bestaande parkeerkaart niet altijd erkend in andere EU-landen, omdat het formaat ervan niet overal gelijk is. De EU wil de ervaring die ze met deze initiatieven heeft opgedaan gebruiken om de toegang tot voordelen op basis van handicap te stroomlijnen via de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart. Denk daarbij aan ruimere of gratis parkeerplaatsen, lagere tarieven en speciale voordelen op het gebied van openbaar vervoer, culturele evenementen en musea, maar ook aan de toegang tot recreatie en sportcentra op reis in de EU.
0: De Europese gehandicaptenkaart is zowel in digitale als fysieke vorm beschikbaar en is voor personen met een handicap een handig en universeel erkend bewijs van hun status. De EU-landen kunnen bovendien meertalige kaarten uitgeven, met het Engels als aanvulling op de nationale talen. De Europese gehandicaptenkaart biedt tal van voordelen, maar heeft ook beperkingen. Zo zijn de voordelen in de eerste plaats op korte verblijven gericht. De kaart helpt dus mogelijk niet om volledig tegemoet te komen aan wat mensen nodig hebben die voor langere tijd naar een ander EU-land verhuizen. Bovendien geeft de kaart geen recht op uitkeren voor sociale zekerheid en sociale bijstand. Die beheren de EU-landen namelijk op nationaal niveau. De Europese gehandicaptenkaart vormt dus een aanvulling op nationale kaarten of certificaten en is niet bedoeld om deze te vervangen.
1: Bij de ontwikkeling van de regels voor de Europese gehandicaptenkaart werd uitgebreid overleg gepleegd met verschillende betrokkenen. Zo werd input verzameld van het Europees Economisch en Sociaal Comité en via openbare raadplegingen waarbij personen met een handicap en hun persoonlijke assistenten betrokken waren. Deze informatie was cruciaal voor de vormgeving van de wetgeving. Daarin worden de beginselen van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap zo goed mogelijk toegepast. In mei 2023 benadrukte Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, de dringende noodzaak van een Europese gehandicaptenkaart. Op een evenement over het bouwen aan een inclusieve toekomst voor personen met een handicap in de EU, zei ze tijdens haar openingsverklaring:
0: Hier vinden we dat personen met een handicap het recht hebben om zelfstandig te leven en toegang te hebben tot geschikte gemeenschapsgerichte diensten. En we zullen daar werk van blijven maken. We willen ook de bestaande administratieve beperkingen afschaffen, waardoor personen met een handicap hun rechten niet kunnen uitoefenen. Daarom wachten we met spanning op het voorstel dat de Commissie dit jaar zal doen voor een Europese gehandicaptenkaart voor de hele EU. Het is de hoogste tijd dat de EU-landen de status van personen met een handicap wederzijds erkennen. Waarom is dat nog steeds niet het geval?
1: In september 2023 stelde de Europese Commissie de invoering van een Europese gehandicaptenkaart voor en in februari 2024 bereikte de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel. Zodra beide instellingen de wetgeving formeel hebben aangenomen, hebben de EU-landen 2,5 jaar de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen en 3,5 jaar om de richtlijn toe te passen. De invoering van de Europese gehandicapte kaart zal gepaard gaan met de ontwikkeling van nationale websites waarop uitgebreide informatie over de kaart te vinden zal zijn en met campagnes om het bewustzijn in de hele EU te vergroten. Dit initiatief is een belangrijke stap in de bescherming van de rechten van personen met een handicap. Het vergemakkelijkt het vrije verkeer in de EU en bevordert gelijke rechten en inclusie voor alle Europeanen, ongeacht of ze een beperking hebben of niet. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Em meados de abril, o Parlamento Europeu publicou os resultados do último inquérito Eurobarómetro antes das eleições europeias de junho. De acordo com as conclusões, os cidadãos estão preocupados com o atual contexto geopolítico. Neste podcast da série Europa e Eu, vamos ficar a saber mais sobre o Eurobarómetro da primavera de 2024 do Parlamento. As próximas eleições decorrem de 6 a 9 de junho de 2024. O inquérito mostra que uma clara maioria dos cidadãos pretende votar para eleger os eurodeputados. O interesse pelas eleições e a sensibilização para a sua realização aumentaram desde o inquérito anterior, realizado no outono passado. 6 em cada 10 cidadãos manifestaram interesse nas próximas eleições e mais de 7 em cada 10 afirmaram que pretendem dirigir-se às urnas. As conclusões sugerem que os cidadãos da UE estão muito cientes da importância das eleições no atual contexto geopolítico, tendo 8 em cada 10 inquiridos concordado que o atual contexto torna o voto ainda mais importante. Os resultados do inquérito mostram que as pessoas na UE querem que o Parlamento dê prioridade à luta contra a pobreza e a exclusão social, bem como ao apoio à saúde pública. As próximas prioridades fundamentais identificadas são o apoio à economia e a criação de novos postos de trabalho, bem como a defesa e a segurança da UE. Olhando para o futuro, os inquiridos colocaram a defesa e a segurança como as principais prioridades no reforço da posição da UE a nível mundial, seguidas das questões energéticas e da segurança alimentar. Enquanto 4 em cada 10 cidadãos afirmam que o papel da UE se tornou mais importante nos últimos anos, 35% consideram que permaneceu inalterado. Quase 3/4 dos cidadãos afirmam que as medidas da UE têm impacto na sua vida quotidiana e 7 em cada 10 consideram que o seu país beneficia da adesão à UE. À medida que esta legislatura se aproxima do fim, 81% dos cidadãos têm uma imagem positiva ou neutra do Parlamento Europeu e a maioria gostaria que o Parlamento desempenhasse um papel mais importante. Comentando os resultados do inquérito, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou: estas eleições serão cruciais, uma vez que decidirão qual o rumo a seguir. Enquanto cidadão, terá uma palavra a dizer na definição do futuro da Europa. Vote. Não deixe que ninguém decida por si. O inquérito foi realizado em fevereiro para o Parlamento Europeu pela agência de investigação Varian. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast é-lhe trazido pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir outros podcasts na Rádio Europarl.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Il Biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento, è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso!
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.